Je hoorde een non-stop uur Jazz Not Jazz Radio. En voordat we de laatste track gaan draaien, noem ik nog snel even alle artiesten op in volgorde. Zoals je die gehoord hebt, we draaiden als eerste Hanlitz Group. Die heeft een prachtig album gemaakt, dat heet Epiphany. Gevolgd door Portico Quartet. Dat is een band die je hoog genoteerd ziet staan in de Jazz Not Jazz lijst. En de Jazz Not Jazz lijst, die kan je weer vinden in Jazz Magazine Jazzism. Daar werken we graag mee samen en daar stellen we ook dit programma mee samen. Gevolgd is dat weer door Georgia and Muldrow. Die heeft een hele goede plaat gemaakt, dat heet Seed, samen met Madlib. Daarna hoorde je Flacco en de Japanner Taku. Taku, die heeft een eerbetoon aan J. Dilla gemaakt. Long Arm en als laatste track hoorde je zojuist Toki Monsta. Mocht je oude uitzendingen willen terugbeluisteren, zoals deze bijvoorbeeld, dan kan je naar onze eigen website gaan, jazznotjazzradio.nl, of je kan ons een mail sturen met vragen en verzoeken, jazznotjazz@concertzender.nl. Ook op concertzender.nl kan je nog veel meer informatie vinden, agenda's, oude uitzendingen en nog veel meer moois en nuttigs. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur en dan wederom met mij aan de microfoon, maar ook dan mijn mede-presentator Ruben van Roon. We gaan draaien de laatste track van vanavond. En dat is van Shiketo. En die track heet

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Boogaloo van Lou, de vierde en laatste aflevering over alt-saxofonist Lou Donaldson. We nemen u mee naar de succesvolle Boogaloo en Funk Jazz jaren van Donaldson op het Blue Note label. We beginnen met Hot Dog.

Dat was Lou Donaldson met Hot Dog van het gelijknamig album op Blue Note uit 1969. Op trompet Ed Williams, Hammondorgel Charles Erland, gitaar Melvin Sparks en drums Idris Mohammed. Mooi voorbeeld van Donaldson's soepele mengeling van bob en funk en de onmiskenbare drive van drummer Idris Mohammed. Op de hoes van de plaat wordt u vrolijk toegelachen door een donkere, aantrekkelijke vrouw met afrokapsel. Ze heeft een hotdog in haar hand. De onderliggende boodschap is duidelijk. Op alle Blue Note platen van Donaldson uit die periode prijken mooie meiden. Een van zijn albums heet Pretty Things. U moet de hoes maar eens googlen. Daarna kunt u wellicht met uw dochter of partner een stevige boom opzetten over het tijdperk waarin je nog me too antwoordde als je ook graag een ijsje wilde. Of een hotdog. De marketingtactiek van Blue Note werkte blijkbaar aardig, want de verkoopcijfers van zijn platen waren aanzienlijk. Alle gekheid op een stokje. In de eerste plaats is die goede verkoop natuurlijk te wijten aan de smeuïge soul jazz van de altsaxofonist uit Baden, North Carolina. Donaldson had een neusje voor populaire nummers, catchy funk riffs en muzikaal talent. We gaan verder met de radiovriendelijke compositie van Hot Dog, namelijk Who's Making Love, bekend van Johnny Taylor. De hele groep zingt het refrein, waarna Donaldson Caribisch getinte West Indian Daddy en Alan Toussaint's Everything I Do Gonna Be Funky. Beide tunes verschenen op het album Everything I Play Is Funky. En dat was in 1970. U hoort Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith, Hammond, orgel, Melvin Sparks, gitaar, Jimmy Lewis, bas en Idris Mohammed op drums. Donaldson zingt, althans hij doet een poging.

Dat was Lou Donaldson met Who's Making Love, West Indian Daddy and Everything I Play Gonna Be Funky. Het volgende blokje muziek begint met Donaldson Goes Country met Tennessee Waltz. Daarna Sassy Lassie van Harold Ousley. Beide tunes staan op eerder genoemde Pretty Things uit 1970. Op Tennessee Waltz hoort u Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith op Hammond-orgel, Melvin Sparks op gitaar, Jimmy Lewis bas en Idris Muhammad op drums. Op Sassy Lassie zijn Smith en Sparks vervangen door Leon Spencer Jr. en Tad Dunbar. Ten slotte, The Scorpion, live in 1970 in Newark, New Jersey. Op trompet Fred Ballard, Hammond-orgel Leon Spencer Jr., gitaar Melvin Sparks en drums Idris.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer Binnenstad Blues, een aflevering over jazz funk uit begin jaren 70. We beginnen met Freddie Robinson met The Creeper, gevolgd door Phil Upchurch met Inner City Blues.

U hoorde gitarist Freddie Robinson met The Creeper van het album Hot Fun in the Summertime. Verscheen in 1970 op Liberty. Op bas Wilton Felder en drums Paul Humphrey. Op het Rhythm and Blues CV van Freddie Robinson staan opnames met Little Walter, Howling Wolf, Ray Charles en John Mayall. Hij werkte samen met Blue Mitchell, Stanley Turrentine en de Crusaders. In de jaren 70 bekeerde Robinson zich zoals vele zwarte muzikanten tot de islam en ging voortaan door het leven als Abu Talib. Ook Phil Upchurch was een gitarist die op het snijvlak van rhythm and blues en jazz opereerde. In 1961 scoorde hij een gouden plaat met de miljoenenverkoop van zijn single You Can't Sit Down. Upchurch speelde onder andere met Curtis Mayfield, B.B. King, Ramsey Lewis, Stan Getz, Jimmy Smith en zelfs Michael Jackson. Een veelgevraagd studioartiest die ook als leider productief was. U hoorde zijn versie van Marvin Gaye's Inner City Blues van het Blue Thumb album Darkness, Darkness uit 1972. Op bas Chuck Rainey, piano Joe Sample, drums Harvey Mason. Het programma van deze keer is min of meer een reflectie van de Inner City Blues waar Marvin Gaye naar verwees, ofwel de Binnenstad Blues. Het heeft ook wel wat weg van de muziek die te horen was in de Blaxploitation films. Onderwerp en impetus is, kortom, het ghetto. Rond 1970 gaat het in de zwarte wijken niet al te best. Wijken verpauperen, een behoorlijk aantal bewoners is ofwel gesneuveld in Vietnam, ofwel aan de drugs verslaafd. De protest en Black is Beautiful muziek van James Brown, Curtis Mayfield en Marvin Gaye spreekt de bevolking aan. Plekken om te spelen zijn voor soul- en funk-jazzartiesten schaarser geworden, maar hun platen vinden nog steeds een weg naar de zwarte klant. Gaan we verder met fluitist Joe Thomas, diens stevige versie van Sly Stone's Thank You for Letting Me Be Myself staat op het album Joy of Cooking, uitgegeven in 1972 door Groove Merchant. U hoort Jimmy Ponder, gitaar, Jigs Jazz, orgel en Kenny Pollard, drums. Daarna tenorsaxofonist Raymond Morris met Sweet Sister Funk van het gelijknamige album op Groove Merchant uit 1973. Op drums Mickey Roker. Vervolgens organist Ruben Wilson met Superfly, de hit van Curtis Mayfield. Het staat op de plaat de Cisco Kid uit 1974. Op gitaar Melvin Sparks. De ritmesectie bestaat uit jazz heavyweights, bassist Bob Crenshaw en drummer Mickey Roker. Als laatste in het blok Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. De voormalige bassist en drummer van Ramsey Lewis genoten eind jaren 60 succes met Whack Whack en Soulful Strut. Bumping on Young Street staat op het Atlantic album Oh Girl, een album uit 1973.

En dat was Joe Thomas met Thank You, Raymond Morris met Sweet Sister Funk, Ruben Wilson met Superfly en Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street.

op de gruizige funk-jazzplaten van het Prestige-label. Begin jaren 70 werd zijn meer gladde muziek op het Kudu-label heel succesvol. Vooral Mr. Magic uit 1974. Washington Jr. is zonder twijfel de populairste soul-jazz-artiest uit die periode. We draaien Ain't No Sunshine, de hit van Bill Withers, met op gitaar Eric Cale, op bas Ron Carter, drums Idris Muhammad. Gitarist O'Donnell Levy bewoog zich met zijn mix van jazz, funk en pop op hetzelfde vlak als Washington Jr. U hoort I Wanna Be Where You Are van het album Dawn of a New Day uit 1973. Met onder andere John Faddis, trompet, Bill Watrous op trombone en Chester Thompson drums. Daarna organist Ronnie Foster. Zijn platen op het Blue Note label in de jaren 70 zijn wat experimenteler van aard. Net als bij het merendeel van de artiesten in deze uitzending bleken de beats en sounds van Foster een goudmijn voor de eerste hip-hop generatie en de acid jazzbeweging in Engeland. Foster speelde onder andere met George Benson en Grant Green. U hoort Cheshire Cat van het gelijknamige album uit 1975. Ten slotte, orgellegende Jimmy McGriff, stamgast aan de toog van Groove and Grease. U hoort de stemmige fluwelen ballad Back on the Track van het Blue Note album Electric Funk uit 1970. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Stanley Turrentine, elektrisch orgel Horace Ott, op bas Chuck Rainey en aan de drums Bernard Purdy.

0: Dat was Grover Washington Jr., O'Donnell Levy, Ronnie Foster en Jimmy McGriff. Het einde van Groove and Grease bij de Concertzender met de aflevering Binnenstad Blues, samengesteld door...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal de gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Se Pasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasba. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotfa. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotfa. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

U hoorde organist Jimmy Smith met A New Sound, A New Star, Volume 1. The Way You Look Tonight, You Getcha, Midnight Sun, Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, But Not For Me, The Preacher, Tenderly and Joy. Midnight Sun was de single van het album, maar vooral het B-kantje, Smith's versie van Horace Silver's gospelgetinte The Preacher, kreeg veel airplay. In het verlengde van Volume 1 verscheen in hetzelfde jaar Volume 2. Volume 1 was opgenomen op 18 februari, Volume 2 op 27 maart 1956. U hoort een originele compositie van Smith, Ready and Able, op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey. Ten slotte Get Happy van de live plaat at Club Baby Grand, opgenomen in Wilmington, Delaware, op 4 augustus 1956. Het is wederom het allereerste trio van Jimmy Smith. U hoort dus Thornell Schwartz op gitaar, Donald Bailey op drums. Van Harold Arlen en Ted Koehler is Get Happy een van de liedjes uit het American Songbook, waarvan het schema gebruikt werd als blauwdruk voor nieuwe melodieën door de eerste bebop-generatie. Het trio van Smith vreet de oerprogressie van het nummer helemaal op. Bailey houdt het energieniveau van zijn solide beat hoog. Zijn ride cymbal is stevig verankerd in de bass groove van Smith. De driftige percussieve slag van Schwartz ondersteunt de furieuze bob-solo van de meester zelf. Het trio van Smith zette zo de standaard neer voor de volgende lichting organ-combo's.

0: U hoorde Jimmy Smith met Ready and Able en Get Happy. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frans.
1: Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij u graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. U helpt de kwaliteit van de Concertzender verbeteren als u die invult. Mogen wij op u rekenen? Ga dus naar concertzender.nl, vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

0: U hoorde Grant Green met Let the Music Take Your Mind en Suki Suki. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij alweer de 63e aflevering van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren we deze week een mixtape vol interessante jazz op de grens met hip-hop, elektronica, funk, een singer-songwriter. En een goed voorbeeld daarvan waar we mee openen is de Nederlandse band Aardvark Saxofoon Quartet. Vier saxofonisten die op dit album een heel spannend avontuur gaan met zangeres Claren McFadden. Een klassieke zangeres die het jazzavontuur niet schuwt. We hebben een hele mooie plaat gemaakt, die heet Sly Meets Callas. En daar gaan we drie stukken wel van draaien. Wat gaan we nog meer draaien in dit uur? Dat is Neil Cowley Trio. Heeft een prachtige plaat gemaakt. En evenals singer-songwriter Liana Lahavas. Dat is een Britse zangeres die tussen soul en singer-songwriter een hele diepe plaat heeft gemaakt. Misschien wel de leukste plaat die afgelopen periode is uitgekomen is die van Dr. John, die al zo lang bezig is en nog steeds vernieuwend materiaal maakt. Geproduceerd door de Black Keys. Zijn plaat gemaakt heet Locked Down. Die gaan we draaien. De sensatie van het North Sea wellicht 2012 wordt Bernhoft. Niemand kent hem. Hij speelde onlangs in een uitverkocht Bird in Rotterdam. Een solo concert wat hij dan doet met loop stations en elektronica. Een Noorse zanger die klinkt als Marvin Gaye. En we sluiten af met een hele mooie plaat van Field Music, Plump, ook in het singer-songwriter. En als we nog tijd hebben, komt daar misschien nog een klein staartje bij van Georgia Ann Muldrow. Hij heeft een plaat gemaakt, geproduceerd door Madlib. Georgia Ann Muldrow hebben we vaak gedraaid, maar deze plaat nog niet, want die is nieuw en die heet Seeds. Maar we beginnen met Aardvark Saxofoon Quartet.

je vois?

0: We hoorden Grant Green in The Windjammer. Dit was Groove and Grease bij de Concertzender. Het programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, alweer de 60ste editie van het programma op de Concertzender. Je laat horen nieuwe releases en meeneemt naar spannende muziek van jazz op de grens met hip-hop, funk, electro, ambient en nog meer spannend singer-songwriter, noem het maar op. Vandaag hebben we een non-stop uur, dat wil zeggen dat ik alleen een begin- en een eindaankondiging van dit programma doe. We gaan beginnen aftrappen met een nieuwe cd van Han Litz Groep. Han Litz is een fluitist uit Amsterdam die zich bezighoudt met Braziliaanse muziek, maar ook crossover maakt. Het is een hele mooie nieuwe cd gemaakt, die heet Epiphany. En we hebben ook aandacht voor de cd die hoog in de Jazz Not Jazz chart staat. Jazz Not Jazz is die lijst van tijdschrift Jazzism, waar altijd nieuwe releases in staan en ander spannend nieuws. Dat heet Portico Quartet, een hele goede cd. Ook een hele mooie cd, Georgia and Muldrow Seeds, geproduceerd door Madlib. We nemen je mee met Flaco Taku Taku. Hij heeft een hele mooie cd gemaakt, die heet 50 Days for J. Dilla. 50 korte tracks waar we van draaien, Day 1 en Day 2. En tot slot Long Arm Organic. Dat is een cd. Tokyo Monster hebben we vaak gedraaid. En we sluiten af met een cd van Shigeto Limi. Zoals gezegd, dus eerst twee tracks van Han Litz Groep. Album Epiphany. En de gelijknamige titel is Epiphany. En de tweede track heet Away Again.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender, dit is het programma over Soul Jazz, Groove and Grease. Het wordt samengesteld door François van der Linde. Vanavond Spunky, pittige en opbeurende Soul Jazz uit de Swinging 60s. We beginnen met Spunky van Monty Alexander.

Dat was Spunky met Monty Alexander en het komt van de gelijknamige plaat uit 1965. Op bas Victor Gaskin en op drums Paul Humphrey. De in Jamaica geboren pianist geniet nog steeds van een veelzijdige loopbaan in de mainstream jazz en maakt met succes uitstapjes naar pop en volksmuziek uit zijn thuisland. We gaan verder met Curtis Amy en Mustang. De tenorsaxofonist is geboren in Texas, maar maakte carrière aan de westkust in Los Angeles. Hij speelde daar niet alleen in zijn geliefde hardbop en soul jazz genre, maar is ook te horen op de nummers van The Doors en Carole King. Ook was hij midden jaren 60 muzikaal leider van de Ray Charles Band. Daarna Whack Whack van de Young Holt Trio. Bassist L.D. Young en drummer Red Holt scoorden na hun samenwerking met populaire pianist Ramsey Lewis een enorme hit met Soulful Strut. En dat was in 1968. Van hun eerste single, Whack Whack uit 1966, werden ook al behoorlijk veel exemplaren verkocht. Op piano Don Walker. De eclectische fluitist en saxofonist Herbie Mann, volgens de jazzpolitie te populistisch, wist wat hitjes betreft ook van wanten. De soul jazz plaat Memphis Underground was in 1969 bijvoorbeeld heel succesvol. En Mann's Latijns getikte Hijack steeg in 1975 tot nummer 1 in de disco charts. Wij draaien The Beat Goes On uit 1967. Het is Mann's cover van de hit van Sonny & Cher. Ten slotte pianist Les McCann met Sunshine Superman. De door blues en gospel geïnspireerde McCann covert de hit van Donovan samen met onder andere Seldon Powell op tenorsax, Joe Macho op elektrische bas en Booker T. Robinson op drums.

Les McCann liet horen dat Sunshine Superman ook heel groovy kan klinken. Daarvoor hoorde u Herbie Mann met The Beat Goes On, de Young Holt Trio met Whack Whack en Curtis Amy met Mustang. Tijd voor het Latijnse en Caribische levensgevoel. Eerst percussionist Willie Bobo met zijn cover van Michelle van de Beatles. Daarna Dave Pike, de vibrafonist, die trouwens ooit door onze landgenoot Rijn de Graaf de Charlie Parker op vibrafoon werd genoemd. Hij nam in 1967 de radiovriendelijke plaat Jazz for the Jet Set op. U hoort zijn versie van Bobby Hebb's Sunny. En trouwens, dat is een van de meest gecoverde popsongs aller tijden. Op orgel Herbie Hancock, bas Jimmy Lewis en drums Grady Tate. Pike speelt hier overigens marimba. We gaan dan verder met Aquarius van het Paul Gamma Quartet. De obscure gitarist uit New Orleans coverde in 1967 de kerstverse megahit uit 1967 van The Fifth Dimension. Hij liet met zijn subtiele intro horen dat hij heel wat in huis had. Na Gamma, een van de grootheden van de jazzgitaar, Wes Montgomery. Het laatste deel van Montgomery's loopbaan, hij stierf in 1968, is gewijd aan smooth jazz en pop georiënteerde platen. Verre van essentieel, maar Montgomery wist zich toch elegant door het repertoire te bewegen. California Dreaming uit 1967 is zijn succesvolste plaat. Hij eindigt op nummer 1 in de jazz charts en nummer 4 in de Rhythm and Blues hitparade. We draaien de titelsong Montgomery's cover van The Mamas and the Papas, waarin Montgomery zich voornamelijk beperkt tot het spelen van zijn befaamde octaven. Als laatste Quincy Jones met Hang on Sloopy. Je kon het aan de alleskunner uit Chicago wel overlaten popsongs te arrangeren. Hij produceerde midden jaren 60 een aantal puikgearrangeerde pop- en soul-georiënteerde platen voor Mercury en A&M. Op Hang On Sloopy, een hit voor de McCoys, en dan heb ik het over 1965, hoor je onder andere Joe Newman op trompet, Grady Tate op drums en Ray Barretto op percussie.

Hang on Sloopy, dat was Quincy Jones. Daarvoor California Dreaming van Wes Montgomery. Het Paul Gomma Quartet met Aquarius. En Dave Pike met Sunny. En we begonnen dit blokje muziek met Willy Bobo en Michelle. Nu de koning van de soul jazz, Ramsey Lewis. Het begin van soul jazz in enge zin. Dus de focus van de jazzartiest op de hedendaagse pop, soul en rockzang. Dat begon in feite met de opname van Lewis van Billy Page's The In Crowd. De live opgenomen plaat en single sloegen namelijk in als een bom en eindigden respectievelijk op nummer 1 en 2 in de Billboard Rhythm and Blues charts. U hoort de eerder genoemde en gedraaide L.D. Young op bas en Red Holt op drums. Daarna vibrafonist Freddie McCoy met Lonely Avenue van Doug Pomus. We kennen deze song vooral van Ray Charles. Freddie McCoy maakte in de jaren 60 een serie platen voor Prestige en verdween daarna spoorloos uit de muziekindustrie. Hij wordt op Lonely Avenue onder andere bijgestaan door trompetist Gail Askey, organist James Thomas en drummer Ray Lucas. Daarna de orgelcombo Billy Larkin en The Delegates. De groep scoorde in 1965 een hitje met Pick Me. U hoort hier hun versie van James Brown's It's a Man's World uit 1967. Als laatste dan alt-saxofonist Sonny Cox en The Wailer uit 1966. Cox maakte twee platen met zijn groep, The Three Souls, en net als zijn soloplaat The Wailer verschenen ze op Argo, het label uit Chicago. Op orgel Ken Prince en drums Maurice White.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond een portret van de Jazz Crusaders. De Jazz Crusaders bestonden uit tenorsaxofonist Wilton Felder, trombonist Wayne Henderson, pianist en organist Joe Sample en drummer Styx Hooper. Ze werden verder ondersteund door verschillende bassisten als Jimmy Bond, Victor Gaskin en Buster Williams. We beginnen met That's It van hun debuutplaat in 1961, Freedom Sound.

De Jazz Crusaders waren dit met That's It. De oorsprong van de Jazz Crusaders ligt in Houston, Texas. Felder, Henderson, Sample en Hooper waren vrienden op de middelbare school en speelden samen in de schoolband. Na de middelbare school gingen ze stuk voor stuk naar de segregeerde Texas Southern University. De klassieke jazzman of vrouw wordt nog regelmatig voorgesteld als de zogenoemde nobele wilde, een ongeschoolde muzikant die het desondanks ver heeft geschopt. Deze mythe kan natuurlijk eenvoudig voortgezet worden met het oervoorbeeld van Louis Armstrong, die in primitieve omstandigheden is opgegroeid. Maar in werkelijkheid was het grootste gedeelte van de jazzmuzikanten van weleer deel van de middenklasse. De vader van Miles Davis bijvoorbeeld was tandarts. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden waarbij aangetekend dient te worden dat een groot gedeelte van de jazzlegendes ook een gedegen muzikale opleiding heeft gevolgd. Enfin, ook Felder, Henderson, Sample en Hooper waren wel opgevoede kerels. Ze maakten de studie overigens niet af, want besloten in 1960 hun muzikale heil te zoeken in Los Angeles. En zo zijn de Jazz Crusaders bekend geworden als West Coast Band. In 1961 kwamen ze terecht op het Pacific Jazz label, waar ze tot eind jaren 60 een hele serie hardbop en soulplaten voor opnamen. Van hun tweede plaat, Looking Ahead, draaien we Sinning Sam, een sappige bluesy compositie van Styx Hooper. Daarna Tough Talk van de gelijknamige LP uit 1963, waarop Joe Sample orgel speelt. En tenslotte het gospelgetinte Deacon Brown en het welbekende soulnummer On Broadway, beide verschenen op het album Heatwave uit 1963.

Dat waren de Jazz Crusaders met Sin and Sam, Tough Talk, Deacon Brown en On Broadway. Door de ongebruikelijke combinatie van tenorsaxofoon en trombone verkregen de Jazz Crusaders een stevige sound die goed paste bij hun toegankelijke, soulvolle muziek. In 1964 werkten ze samen met de evenzeer door blues en gospel geïnspireerde pianist Les McCann. Je hoort McCann's Three Fours for God and Company van de plaat Jazz Waltz. Drie vierde, drie kwart slaat uiteraard op het ritme van de wals. Daarna The Thing van de gelijknamige plaat uit 1965. Vervolgens Soul Bourgeoisie van de Latin getinte plaat Chili Con Soul uit 1966. Als laatste in dit blok, Alleluia, live opgenomen in de Lighthouse in Hermosa Beach, Californië in 1966. De Jazz Crusaders brachten maar liefst vier Live at the Lighthouse platen uit in 1962, 66, 68 en 69. Een mooie traditie.

Beste luisteraars, welkom bij ons programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Killer B3 Special, een nieuwe aflevering over een baanbrekende plaat in het organ jazz genre. De plaat van vandaag is Hammond-organist Lonnie Smith, live at Club Mozambique. We beginnen met I Can't Stand It.

hoorde Lonnie Smith met I Can't Stand It. Smith, geboren in Buffalo in 1942, is nog steeds actief. Midden jaren 60 speelde hij in een groep met gitarist George Benson. Ook werkte hij samen met alt-saxofonist Lou Donaldson. En deze introduceerde Smith bij Blue Note. Smith maakte eind jaren 60 op dat label een reeks eigenzinnige funk-jazzplaten. Hij ontwikkelde enkele nieuwe technieken, zoals kruislings spelen met de handen. De dynamiek in zijn spel is opmerkelijk. Hij verkreeg die onder andere door fijnzinnig gebruik van de volumecontrole. Bovenal is Smith een meester van de slepende groove. Niettemin, hij is ook geschoold in bebop en moderne jazz. Live speelt Smith regelmatig de muziek van Charlie Parker. Live at Club Mozambique is een hoogtepunt in het oeuvre van Smith. De plaat werd opgenomen op 21 mei 1970 in Detroit, maar werd pas in 1995 door Blue Note uitgegeven. De reden is waarschijnlijk het feit dat er van Smith in 1969 al een live plaat was verschenen en die heette Move Your Hand. De band van Smith bestaat uit gitarist George Benson, tenorsaxofonist Dave Hubbard, baritonsaxofonist Ronnie Cuber en drummer Joe Dukes. Begin 70, jaren 70, was een overgangsperiode voor Benson die beroemd zou worden met smooth jazz. Maar in een club vol liefhebbers van roots muziek, zoals de Club Mozambique, laat Benson horen wat hij werkelijk waard is. Baritonsaxofonist Ronnie Cuber speelde met Smith sinds 1965. Zijn gruizige brommende spel past perfect bij de diepe funk van Smith. En Cuber is niet te vergeten een van de toppers op baritonsax in de moderne jazz. We gaan verder met Expressions. Joe Dukes in dit modaal getinte nummer van Smith is bijzonder explosief. Daarna Peace of Mind. De weliswaar niet grootse, maar wel overtuigend gebrachte vocalen zijn net als bij I Can't Stand It van Smith zelf. Hoe Smith liefdesleven er destijds op stond, laat zich gemakkelijk raden. Vervolgens draaien we Scream en Love Bowl, twee typische slepende grooves van Smith. Ten slotte hoor je Seven Steps to Heaven van Miles Davis. De band laat zich wat moderne jazz betreft van zijn beste kant horen. Let op het sinistere intro, de heftige shuffle van het middenstuk en de enorme drive van de band en de vurige solo's. Een bona fide orgeljazz klassieker.

Dat was Lonnie Smith met Expressions, Peace of Mind, Scream, Love Bowl en Seven Steps to Heaven. We sluiten af met Move Your Hand. Met deze groove van Smith's andere live LP, Move Your Hand uit 1969, maar dan nu in een ingekorte single versie, borduren we voort op de zangkunsten van Lonnie. Ook hier getuigt de destijds 27-jarige organist van zijn sardonische opvatting over de liefde. Zou die inmiddels eigenlijk, nu die al zo oud is geworden en niet alleen een tulband tooit op zijn Oosterse wijze, maar ook een imposante dokterstitel, zou die zijn jeugdige strapatsen tegenwoordig niet hoofdschuddend aanhoren?

Je hoorde Lonnie Smith met Move Your Hand. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom, Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebout Durkens.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dimlight, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebout Burkens.

Ja, er vallen hier wat lange stiltes. En daar gaan we proberen iets aan te doen. In aansluiting op, op het vorige programma over George Russell heb ik maar een cd gepakt van Eric Dolphy. En niet de minste, want dit is eigenlijk de beroemdste opname die hij ooit heeft gemaakt. Hij heet Out to Lunch. Ik zal de bezetting even geven. Het combo bestaat uit Freddie Hubbard, trompet, Eric Dolphy op altsax, fluit en basklarinet, Bobby Hutcherson speelt de vibrafoon, Richard Davis de bas en Tony Williams de drums.

Zero. One. L-O.

0: Dat was Eddie Louis met Night in Tunisia en Bohemia After Dark. En dit was Groove and Grease, een programma.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Turk.